0: Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels.

0: 1000 powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de

0: Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels. En dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: 1996 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Voor de tweede nacht op rij hebben honderden betogers in tenten geslapen op het Puerta del Sol-plein in de Spaanse hoofdstad Madrid. Ze eisen maatregelen tegen de Spaanse wooncrisis, nadat de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw veel woede heeft veroorzaakt. De actievoerders bezetten het plein om druk te zetten op premier Sanchez en zeggen te blijven zolang dat nodig is. De extreemrechtse AfD heeft in het Duitse Neder-Saxe geen burgemeesterspost weten te veroveren in de tweede verkiezingsrondes die nodig waren voor een meerderheid. In de drie gemeenten waar de AfD in de tweede ronde meedeed, verloren de extreemrechtse kandidaten zeer ruim van hun christelijke en onafhankelijke tegenstanders. In Salzgitter, Münster en Bockenem kregen die 70-80% van de stemmen. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Carfagy Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25.

0: iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Het totaal afgerekende bedrag in het buitenland voor tanken is opgelopen tot 1,5 miljard euro. Het aantal Nederlandse kaartbetalingen in Duitse supermarkten is verdubbeld. Pomphouders wijzen op de hogere accijns en btw die hen klanten kost. Door veiligheidsproblemen met het Citrix computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met applicaties die worden gebruikt voor thuiswerken. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg, Waalwijk en Leeuwarden hebben storingen gemeld die inmiddels verholpen lijken te zijn. In 2025 konden door een criminele hack op Citrix de systemen van het OM meer dan 2 maanden niet gebruikt worden. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangengenomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: De grote en de kleine hit, beide afkomstig uit het jaar 1977. Die van Baccarat, Sorry I'm a Lady. En als laatste Windjammer en Harbourlight. En jij mag ze ook aanvragen, ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl.
1: iTunes Radio. iTunesRadio.nl.
0: Zakjes, een nieuw rijtje van 3, maar gezien de tijd gaan we naar ons tweede item. Ja, dat graag voor de Jukebox Classic.
2: From long time ago, Jukebox Classic, Golden Lady.
0: Ze is geboren in Atlanta en we hebben te maken met een Amerikaanse zangeres. Haar volledige naam is Brenda May Tarpley. Haar muziek is te plaatsen onder de genres rockabilly, rock'n'roll, country en pop.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: In 1955 brak de 10-jarige door in de muziek- en showbusinesswereld toen ze verscheen op een radiostation in Swansboro om Red Foley te zien in Augusta. In 1956 ondertekende ze een contract bij een platenlabel. Een discjockey uit Augusta haalde Foley over om naar haar te luisteren en was onder de indruk van de 10-jarige meid met de krachtige stem. Tijdens de show mocht ze het nummer Jambalaya zingen. Tussen 1958 en 1965 scoorde ze haar grootste hits. Succesvolle nummers waren onder andere Jambalaya, Sweet Nothing, I Want To Be Wanted, All Alone Am I, Breaking It To Me Gently en Dum Dum. Verder toerde ze in 1959 door Engeland, waar ze toen de tijd meer aanzien had dan in de Verenigde Staten. In 1960 was ze het voorprogramma van de toen nog beginnende niet bekende band The Beatles. Je hoort het goed, The Beatles. Na de tweede helft van de 60e jaren was ze minder actief, maar dat veranderde gedurende de 70e jaren, toen ze weer succes maakte met het country genre. In 1982 gaf ze samen met Dolly Parton, Chris Christofferson en Willie Nelson een album uit, genaamd The Winning Hand. Het werd een succesvol album en bereikte de top 10 in de Verenigde Staten en dat in de country album hitlijst. Haar laatste hit was in 1985, een duet met George Jones, Hallelujah, I Love Her So. En in 2004 verscheen haar autobiografie Brenda Lee, Little Miss Dynamite. Laten we de knoppen van onze jukeboxes lekker flink indrukken en luisteren naar Brenda Lee. Hier is ze met Dynamite.
2: Jukebox Classic. Dynamite.

Nederlandse Brenda Lee en Dynamite. Lekker krachtig en een tikkie rauw. Je luistert nog altijd naar de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Ik heb wederom 3 liedjes voor je uitgezocht. Die ga ik eens lekker voor je draaien. We beginnen dit rijtje van 3 met Leo Sayer uit de oude doos. Hier is hij met More Than I Can Say.

0: Daarvoor zat Ruben Heijn. Het is een Nederlandse jongen. En hij maakt hele leuke muziek. Van het album Loose Fit hoorde je het liedje That's Not Life. En we begonnen met die gouden ouwe van Leo Sayer, More Than I Can Say. En jij mag ze ook aanvragen voor de muziekfabriek. Ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl.
1: Relaxed.
0: En als je regelmatig luistert, heb je nog in dit uur van mij te goed de oude lullenplaat.
2: Laat je eigen lekker gaan, meid.
1: De muziekfabriek.
0: Maar eerst op de Franse tour onder het genot van een heerlijk kopje koffie. Hier is Frans Gal en Ela.

0: Stern Radio.
1: Across the planet. Across the planet. This is your number one radio station.
2: Gabrielle Suzanne Kerner is geboren in Haag op 24 maart 1960.
3: Oude lullenplaat.
2: Ze is een Duitse zangeres die als kind al Nena werd genoemd. Die kreeg ze na een vakantie met ouders in Spanje.
3: Oude lullenplaat.
2: Waar de lokale bevolking haar zo noemde. De gelijknamige band Nena scoorde grote hits in de jaren 80 met onder andere 99 Luftballons en Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. In 2002 maakte Nena zelf als soloartiest een comeback. Het bekendste liedje van de band Nena is toch wel 99 Luftballons uit 1983. Het nummer werd onder meer in Nederland een nummer 1 hit. Alhoewel er een Engelstalige versie van bestaat die in Engeland op 1 kwam, was het de Duitsstalige versie die de Amerikaanse top haalde. In Duitsland was Nurkertraumt in 1982 hun eerste hit. Nena werd een groot succes en verkocht alleen al in Duitsland ruim 1 miljoen exemplaren. In 2009 werd 99 Luftballons opnieuw geremixed tot een nieuwere versie, waarvan de videoclip werd uitgezonden in het kader van Summer of the 80s door de Duitse televisie. Hoewel Nena een aantal grote internationale successen heeft behaald, is zij vooral een fenomeen in Duitsland. Sinds haar doorbraak in 1982 is Nena altijd in de Duitse schijnwerpers gebleven. Als zangeres, actrice, presentatrice, songwriter en kinderboekenschrijfster. Tegenwoordig is ze weer fulltime bezig met zingen. In Duitsland kwam in 2005 haar autobiografie uit. Nena heeft wereldwijd meer dan 25 miljoen albums verkocht. Luister naar de hit uit 1983. 99 Luftballons. Hier is

0: van de Muziekfabriek. Ik ga dat voor je opzetten. UB40, Kings in Town. Gevolgd door Chris Rea, On The Beach. Vergeet de liedjes niet aan te vragen, hè? Via www.ronvandesteen.nl. Vrienden en vriendinnen, gegroet maar weer. Maak er nog een fijne dag van. En adios.
1: Ron van der Steen. Ron, muzika, por favor.

0: het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
1: You're listening to
11: iTurn Radio.

Vandaag 28 september. Het begon vandaag met Katy Perry. En I Kiss a Girl. Gevolgd door deze Liza Stanfield. Als tweede Around the World. Een uurtje hits en classics. En wel, deze moet er dan ook wel bij zijn. Bruno Mars, goedemiddag.

0: 12 over 1 hier bij iTunes. Onderweg Europe Mix. John Lennon en Jasmine Hoax.
1: iTunes Radio.
2: Yo, every day, I

Zeker. Het mijn geboortejaar, 1971. Imagine van John Lennon. Gevolgd door deze parelplaat. Een prachtige parelplaat uit de jaren 80. 1983. Judith Mix en Sweet Dreams. Straks nog Ziggy Marley op je radio. Eerst nog deze

maandag de nieuwe padelplaat. Komt van een mevrouw, jawel, uit Canada. Woonde in Toronto momenteel. Padelplaat van deze week, Kesha. We kennen ze ook van Hideaway. Maar de padelplaat deze week is van het nummer Giant in My Heart. Zo is het. Tijd voor de jarige. En ze zou vandaag 92 jaar geworden zijn. Ze overleed vorig jaar op 28 december.

92 jaar. Brigitte Bardot. Wel onder ons. Jennifer Rush wordt er vandaag 66. Hilary Duff. Zij wordt er 39. Straks een verzoekje. En jawel. Voor twee mensen uit Canada. Ze waren voor een weekend bij ons. In België. Eerst nog deze Elton John.

Don't Let the Sun Go Down on Me. Tijd voor een verzoekje. Voor Lorraine en Mark. Uit Canada. Ze waren dit weekend bij ons. Op familiebezoek. En ze vroegen een nummertje aan. En wel, het openingsnummer. Van het huwelijk.

Speciaal voor Lorraine en Mark uit Canada. Ze zijn 14 jaar gehuwd. Daarom een dikke proficiat. Love Me Tender uit 1956 van The King. Elvis Presley. Onderweg. M en Pop Music is deze Tiffany.

op ons nette trantje van de jaren 70 naar de jaren 80. M en Pop Music. Dat is meteen de voorlaatste voor vandaag. Straks meer jaren 80. Om 4 uur. Tot 6 uur. De fijne klank uit de bijzondere jaren 80. Vanavond is er ook om 6 uur Peter van der Berg met zijn Nederpop. Zometeen na 2 uur. 2 uur lang Mark Maas in de middag. Fijne maandagmiddag. Ik heb er nog eentje. En die komt van, even kijken, Shawn Mendes.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen. In de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek

0: Maandag 28 september 2026. Het is 2:05. Hoogste tijd voor
1: Maas in de middag. iTurnRadio.nl.
0: Zo is dat. Met muziek van de Purple Disco Machine. Beat to your heart. En we zitten eigenlijk te wachten op een nieuwe knijter van de Purple Disco Machine. Ja, tot die tijd moeten we de gouden ouwe maar even draaien. Het is niet anders. Je bent verbonden met de Maas Cave voor een uurtje Maas in de middag. Mijn naam is Mark. We gaan er weer een gezellig uurtje van maken, hoor. Deze maandagmiddag, weinig wind. Temperatuur ook niks te klagen. Rond de 20, misschien wel boven de 20 graden. Af en toe een buitje regen, tenminste hier wel. En af en toe een zonnetje dat je denkt van, nou, dat is toch allemaal weer lekker, lekker. Ook de muziek is lekker vanmiddag. Doen we het voor, hè. Kun je onder andere verwachten. Muziek van Boudewijn de Groot. Anouk. Tom O'Dell hebben we weer eens in de lijst gezet. De Bombfunk MC is, jeetje, dat is lang geleden. En ga zo maar door. Een beetje gezelligheid met wat Nederlandstalig. Moeten we nog even wat leuks verzinnen. En ach, voor je het weet is het uurtje alweer voorbij. Zullen we maar een plaatje instarten? Toen dacht ik, wat moet hier nou achteraan, hè? Toen vond ik deze. Niet iedereen kan deze plaat. Maar hij mag het toch zeer zeker zijn, hoor. Van lang geleden, ik denk 80, zoiets. 85, 86. Muziek van Deodato. SOS. A Fire in the Sky. Hoor je niet zo vaak,

Nee, ik zal niet meezingen op de radio. Muziek van Armin van Buuren. Want dat gaat gemakkelijk, hè, met deze plaat. Een van zijn grotere hits was dit toch wel. This is what it feels like. Zo stomen we lekker door op de maandagmiddag. Met lekkere muziek van The Weeknd.

soms zie ik hem in de lijst staan en dan denk ik, zal hem draaien of zal hem niet draaien of zal hem volgende week draaien. Nou, dan weet je het wel, hè. Muziek van die Editors, The Smokers Outside, The Hospital Doors. Voor iedereen die een beetje in de lappenmand zit en wel eens naar het ziekenhuis moet. Voor jullie was deze plaat. Daarmee is het even naar de klok van 2:30 geworden. Ik wens je van harte welkom mee net ingeschakeld. Je luistert naar Maas in de Middag. Op iTunes Radio. Dan gaan we het Nederlandstalig doen. En dat doen we met Drukwerk. En die prachtige Lijn 10.

Na ruim 21 jaar komen ze weer met een nieuwe plaat, een nieuwe track. Zou die net zo klinken als deze? Muziek van The Calling, Wherever You Will Go. En ja, hij blijft de hele dag in je oog zitten, hè, deze. Ja, of misschien wel deze, van Huey Lewis en the News. En we gaan hem draaien voor jou, hoor, op deze maandagmiddag. Leuk dat je luistert. The Power of Love.

koffieautomaat op de gang. En laat hem even een lekker bakkie zetten. Ik zou zeggen, gewoon doen, want ik heb het verdiend hoor, voor deze maandagmiddag. Laat het je vooral smaken. Gaan we straks muziek draaien van De Dijk. Doen we eventjes Niemand in de Stad. Prachtige plaat vind ik dat. Maar eerst eventjes een meezinger van vroeger, zullen we maar zeggen.

blijft een mooie plaat horen, deze van De Dijk. We draaien eventjes Niemand in de Stad. Zo gaan we deze plaat weer eens even draaien. Muziek van Kings of Leon. En hadden ze maar geen ruzie gemaakt, hè. Hadden we nu nog kunnen genieten van goede platen van deze band. Dat is toch wel een beetje afgelopen. Maar ja, het is niet anders. We draaien hem nog eventjes op deze maandagmiddag. Natuurlijk, Sex on Fire.

Ja, toch, deze van Kings of Leon. De maandagmiddag bij Maas in de Middag. Sex on Fire. Dat is de ene laatste alweer. Gaan we op naar de koffie. Wens ik je een goede week toe. En gaan wij eruit met muziek van Stars on 45. Doen we gewoon even de megamix van ABBA.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op iTunes Radio. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen. In de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. De directie van Mesdag zegt ontzettend geschrokken te zijn. Er wordt nazorg geregeld voor alle betrokkenen. In de TBS-kliniek worden 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd. Jongeren zijn

0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord, blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Een 61-jarige man stierf ter plaatse aan zijn verwondingen na een woordenwisseling over de hond van de verdachte. Veel mensen waren getuigen van de schietpartij en de daaropvolgende arrestatie, waaronder ook kinderen. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro, voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. Ook Duitsland en België werden geraakt door de hitte. Noord-Europa is volgens Allianz minder goed ingericht op de gevolgen van klimaatverandering. Arbeidstijden zouden aangepast moeten worden aan de stijgende temperaturen, zoals in Zuid-Europa al gebruikelijk is. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. In sectoren die kampen met personeelstekorten, zoals de zorg en het transport, is het aandeel werknemers met een migratieachtergrond ook vaak hoger dan gemiddeld. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen.

0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne hebben aan zeker 4 mensen in Kiev en de Dnipro het leven gekost. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Het is de 6e dag op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt. Er zijn berichten van de inzet van ballistische raketten, drones en zware zweefbommen. President Zelensky zegt dat de aanvallen gewroken zullen worden. Hij vraagt om een krachtige internationale reactie. Basisschoolpersoneel krijgt vanaf volgend jaar gratis de griepprik aangeboden. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond. De bond ijvert al langer voor de gratis prik. Onderwijsmedewerkers lopen een groter risico op de griep omdat ze in kleine ruimtes met veel mensen werken. De Gezondheidsraad adviseerde om deze reden al eerder om de griepprik aan te bieden. Het is aan de medewerkers van basisscholen zelf of ze gebruik willen maken van de gratis griepprik. Het is ruimtevaartbedrijf SpaceX gelukt om een raket in een baan om de aarde te brengen. Eerdere testvluchten van de raket Starship waren niet meer dan een uur in de ruimte voor ze terugvielen naar de aarde. De lancering vanaf de basis in het Amerikaanse Texas verliep niet zonder problemen. Een van de startmotoren viel uit. De overige motoren bleken voldoende om de raket te lanceren. De Starship heeft 26 satellieten uitgezet. Deze gaan deel uitmaken van het Starlink-internetnetwerk. En een Turkse komiek is veroordeeld tot gevangenisstraf omdat hij grappen heeft gemaakt over president Erdogan. De 32-jarige Deniz Goktas staat bekend om zijn politieke satire. Eind juni ging een video van hem viraal op YouTube. Een week later werd hij gearresteerd. De populaire komiek krijgt 19 maanden cel voor belediging van de president en de religieuze waarden. In afwachting van zijn hoger beroep is hij vrijgelaten. De regering Erdogan treedt steeds harder op tegen critici. Het weer. Een regengebied trekt over het land met vanavond kans op onweer. Morgen zonnig, droog en warm. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.
5: Uno, dos, tres, y now.

0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat er tot 2030 een groot budgettekort is, moeten wegen en vaarwegen worden afgezet en moet het verkeer omrijden. Vooral problemen bij grote viaducten en bruggen zoals de Merwedebrug, de Suurhoofdbrug en de Van Brienenoordbrug zorgen voor enorme kosten. Volgens het EIB is er nu extra geld en een slimmere aanpak nodig. Een Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Het gaat om de 23-jarige Pepijn van der S uit Zandvoort die pas sinds dit jaar weer op vrije voeten was na een eerdere veroordeling. Shiny Hunters zit achter grote cyberaanvallen zoals de recente datadiefstal bij telecomprovider Odido en een hack bij de FBI. Van der S werkte overdag bij een beveiligingsbedrijf, maar gebruikte die kennis 's avonds om bedrijven te hacken en af te persen. Het Nederlandse spoor is in oorlogstijd niet klaar om snel militair materieel naar het oosten te vervoeren. Dat erkent het kabinet na een kritisch rapport van Denktank HCSS. Nu gaan militaire transporten vanuit Rotterdam en Vlissingen nog prima, maar dat wordt ad hoc geregeld. Bij een echte crisis loopt het spoor direct vast door een tekort aan vaste procedures en personeel. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk gaan die afspraken nu sneller aanscherpen, zodat er ook onder grote druk kan worden gewerkt. En de migratiedeals tussen de VS en 35 andere landen leiden volgens VN-experts tot ernstige mensenrechten schendingen. Uitgezette migranten lopen in die landen direct risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijning. De experts noemen de schadelijke gevolgen van de Amerikaanse regelingen niet langer hypothetisch. Vooral kwetsbare groepen zoals kinderen, vrouwen en LHBTIQ+ personen lopen het grootste gevaar, volgens de deskundigen van de Verenigde Naties. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
3: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
4: Everything I want to hear. iTurn Radio.
5: Now. Tim Nieuwenhuis in de avond.
6: Get ready.
4: iTurn Radio

En de kinderen, de dochters van Womack en Womack, Linda en Sissel Womack, je hoorde de Womack Sisters met de nieuwste plaat If I Let You. En daarvoor draaiden we ook nog The Sparks van 1974 met Amateur Hour. Ik hoorde net trouwens dat Marty Sparrow is overleden, maar straks even wat van draaien natuurlijk, hè. Later meer in de show, eerst gaan we terug naar

0: Keisha in 2014. Ik had er zelf nooit van gehoord, is totaal langs me heen gegaan, maar gelukkig heeft Tim Schuivenmaat hem wel nog herontdekt. Want hij maakte er een paar opplaat van week 40. Kwam van het album Giant in My Head en werd geschreven door Keisha zelf en geproduceerd door klinkende namen zoals Samir Alouni. In de UK werd het een nummer 4 hit, in Nederland heet het helemaal niks. Stond het 6 weken in de tipperaden met hoogst bereikste positie nummer 8. En daarna verdween het cd-singeltje. Hadden we dat in 2014 nog, de cd-singles? Pas wel, hè? Waarschijnlijk voor 3 euro in de uitverkoopbak van jou en mijn platenhandelaar. Maar ik vond hem wel eens mooi om eens een keer mee kennis te maken, want zoals ik al zei, ik kende hem helaas niet. Daarvoor gedraaid Mick Jagger met Let's Work. Uit 1987 kijken we snel even op de Nederlandse snelwegen. Staan maar 1 file, zoals ik snel zag, op de A1. Hengelo, Duitse grens tussen Oldenzaal Zuid en de Duitse grens. Sta je 10 minuten stil door een grenscontrole en voor de rest in Nederland filevrij, dus je kan trappen met je hok.
1: Maandag.
2: Vriend Nieuwenhuis in de avond.

Ball samen met de E Street Band. En natuurlijk Clarence Clemens op de saxofoon. Jullie natuurlijk, hoe heet het ook alweer? Born to Run van de Boss, Bruce Springsteen. Dit is Nas featuring Lauryn Hill.

Kijken we naar een lijst van ongeveer 20 jaar geleden. Een lijst van 29 september puntje. 20 puntje puntje zeg je dan inderdaad. Ik zal de top 10 even doornemen. 10 vorige week op 12 in de vierde week. Time Flies van Jekyll and Hyde. Nooit van gehoord. 9 vorige week op 11 in de zesde week. Die ken ik dan wel weer. 1973 van James Blunt. Op 8 bleef op stationair op 8 staan in de vierde week. Beautiful Girls van Sean Kingston. 7 vorige week op 15 in de derde week. If Every Heartbeat van Robin. 6 vorige week op 10 in de vierde week. Kijk omhoog van Nick en Simon. 5 vorige week op 6 in de vijfde week. Shut Up and Drive van Rihanna. 4 stond vorige week op 5 in de tiende week. The Way I Are van Timbaland. En nog wat andere mensen, wat ik de naam niet even niet zou noemen. En dit stond nummer 3. Bleef stationair op 3 staan in de zevende week. Een van de dames van The Black Eyed Peas, Fergie. Met Big Girls Don't Cry.

0: Ta nummer 2 ook, die bleef ook op dezelfde plek staan. En we kijken naar de hitlijst van 29 september
1: 2007.
0: Zoals ik al zei, niet zo'n boeiende top 3, want alles bleef op dezelfde plek staan. 2 bleef vorige week op 2 staan in de 13e week. Inmiddels alweer Jeroen van der Boom. Nou, wel, wie kent hem nog? Jij bent zo hier op iTunes.

0: Avond rond 8:15.
1: Goedenavond, het is nu 9:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat er tot 2030 een groot budgettekort is, moeten wegen en vaarwegen worden afgezet en moet het verkeer omrijden. Vooral problemen bij grote viaducten en bruggen, zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug, zorgen voor enorme kosten. Volgens het EIB is er nu extra geld en een slimmere aanpak nodig. Een Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Het gaat om de 23-jarige Pepijn van der S uit Zandvoort, die pas sinds dit jaar weer op vrije voeten was na een eerdere veroordeling. Shiny Hunters zit achter grote cyberaanvallen, zoals de recente datadiefstal bij telecomprovider Odido en een hack bij de FBI. Van der S werkte overdag bij een beveiligingsbedrijf, maar gebruikte die kennis 's avonds om bedrijven te hacken en af te persen. Het Nederlandse spoor is in oorlogstijd niet klaar om snel militair materieel naar het oosten te vervoeren. Dat erkent het kabinet na een kritisch rapport van Denktank HCSS. Nu gaan militaire transporten vanuit Rotterdam en Vlissingen nog prima, maar dat wordt ad hoc geregeld. Bij een echte crisis loopt het spoor direct vast door een tekort aan vaste procedures en personeel. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk gaan die afspraken nu sneller aanscherpen, zodat er ook onder grote druk kan worden gewerkt. En de migratiedeals tussen de VS en 35 andere landen leiden volgens VN-experts tot ernstige mensenrechten schendingen. Uitgezette migranten lopen in die landen direct risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijning. De experts noemen de schadelijke gevolgen van de Amerikaanse regelingen niet langer hypothetisch. Vooral kwetsbare groepen zoals kinderen, vrouwen en LHBTIQ+ personen lopen het grootste gevaar, volgens de deskundigen van de Verenigde Naties. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
3: iTurn Radio.
4: You ready?
5: Let's go!

0: Ik was altijd van mijn moeder, we hebben even naar haar schriftje gekeken. Wat haar favoriete plaat van dit moment was. En ik vond het nummer van Queen in het schriftje. En we gaan draaien. You're my best friend.
1: iTunes Radio draait ook jouw favoriete muziek.

met Under the Boardwalk. Een van de weinige acteurs die nog redelijk kon zingen. Hoewel die inderdaad muzikale ondersteuning kreeg. Van The Temptations, fijne hit uit 1987. Zal de zevende plaats halen. Dit is een nieuwe single van Teddy Swims.

En we draaien daarvoor ook weer eens even kijken wat we nu in ieder geval wel gaan draaien. En daarvoor draaien we natuurlijk de nieuwe single van...

0: A27 Gorkum, Utrecht tussen Hagestein en Houten. Daar doe je ongeveer 8 minuten langer over om thuis te komen. En voor de rest staat Nederland filevrij. Dus je kan weer trappen met je hok.
1: Maandag.
2: Tribune Huis in de avond.

0: Op 21 augustus 1982 binnen. En daarna roemloos voor 3,95 gulden in de uitverkoopbak van jou en mijn favoriete plaathandelaar. Disco Location Dance hoort je met Rosemary. Stukje van Berin zo een plaat horen uit 1978 van Peter Tosh. Over legaliseren van pot, Sensimilia, weed en wat je het verder allemaal wilt noemen. En we gaan hem draaien.
1: Tijduren Radio draait ook jouw favoriete muziek.

staat ze al 23 weken op de hoogste plaats in de Billboard Hot 100 in Amerika. Ella Langley, die draaien we graag hier in de show met Choosing Texas.

Dat is alleen een hit in Engeland. Met Raw. En we hoorden in ieder geval op het nieuws vandaag dat hij overleden is. Mighty Sparrow. Een van de bekende Calypso-zangers. En echt heet hij gewoon Slingers Francisco. Dit nummer werd twee keer uitgebracht. De eerste keer in 1966 en de tweede keer in

Prachtig liedje blijft het. In memoriam, Mighty Sparrow. Hij is 91 jaar geworden. En deze mooie plaat heeft hij achtergelaten. Samen met de Dragonairs. Uit 1966, 67, 68 en 1978 werd het allemaal een hit. In verschillende landen natuurlijk. Ah, dat is alweer bijna afgelopen. Alweer de ene laatste hier in de show. Maar wat voor een. Van The Weeknd.

met, even kijken ook alweer, met Inner City, met Good Life. Had ik inderdaad Big Fun kunnen draaien. Maar ja, dat is weer zo, ja, zelfde artiest. Inner City Mama stond ook op het lijstje van Nana Cherry. Ik denk die bewaar ik ook voor een andere keer. Maar ik heb hem intussen al uitgezocht hoor.

Nou, nog een paar seconden, dan kan ik hem instarten. En dan kunnen we helemaal tot het gaatje draaien, hè, want daar houden we van hier. Uw schuifmaat houdt er ook van, die maakt er ook altijd een sport van. Morgenavond weer om 12 uur precies uit te komen met het feest.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Na 2 maanden intensief blussen is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 eindelijk volledig uit. Dat melden de lokale autoriteiten in de regio Gironde. Bij die verwoestende brand ging ruim 37.000 hectare land verloren en moesten 224.000 mensen worden geëvacueerd. Ruim 3.000 brandweerlieden kwamen in actie om het vuur te bestrijden. Er zijn geen doden gevallen. Dit jaar verwoesten Franse bosbranden al zo'n 98.000 hectare grond en dat is een record van de laatste 50 jaar. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuw decreet van president Poetin. Het is al de 4e uitbreiding van het Russische leger dit jaar. En die stijging is nodig omdat Rusland maandelijks grote verliezen leidt aan het front in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is deze opschaling het feitelijke begin van een grotere mobilisatie. Zo zouden er ook nog eens 10.000 Noord-Koreanen aankomen. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Scholieren demonstreren al sinds vorige week tegen overvolle klassen, lerarentekorten en een hoge werkdruk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was het vandaag puur geweld. Scholierenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke blokkade morgen van middelbare scholen in Frankrijk. En premier Jette noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Dat zei hij vandaag na een storm van kritiek over de gewelddadige bewoordingen. Jette deed zijn uitspraak gisteren op een D66-congres tijdens een gesprek over de bescherming van minderheden. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Jette zei gewoon gepassioneerd te zijn over gelijke rechten. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear. No. You're listening to The Ricky Tunson Show. Here on iTunes Radio. Mm-hmm.